Jawel, wij trappen bij je moeder. Of in, goed zit in de broeken. Ik weet nog, ik ken je nog van vroeger. Strijd ik tegen mezelf.

Een verse, ik vond het even, ga door, ik kan niet stoppen. Ik werd gesignaleerd en ik was het echt. In mijn wijk ben ik een mythe en ik ben niet echt. Urban legend van de city, ik ben snel get.